ik koet je hoofd barrel. Young rich nigga, any money long bobo. Fuck a diploma, fuck score. Zet ik alle artis geen model. Zet ik een Instagram model. Zoveel drip, maar dat dekker bij model. Hit a gym voor een leeuw